0: Appen, dus aan appen.
1: Nu moet je dus met iedere massaal.
2: Pinga zongen dan met mij niet meer niet die meer zo. Nu ja kastlonis er in die lacht is kastloni. Uitlokt afvinden kastlonik en nu ik uitlok pinga zongen kies en het in de rapport. En nu ga ik je seks ik ontzimometer het afvinden litong aan het zoeken zoals de lacht is zaak.
1: Waar uitzichten van nu?
2: Ons tijd en net naar mij ifølge de EMI. Skuurt weer met het zool. Dagtemperatuur på plus 7 grader og nattemperatuur på minus 3 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 6 meter per sekund.